Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wint de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land, mijn plat.

Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Foley. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Echtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
2: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 1:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten en dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
4: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen. Dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
3: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+ gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De bosbranden in de streek rond Bordeaux hebben al 240 woningen verwoest, dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2500 brandweerlieden ingezet en 1500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10, dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
1: Noordzee Cold.
5: Zomerlang.
1: Ouderwetse radio.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Old. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Verzamel momenten. Mooie mensen en bescheiden wensen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 1:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Echtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
2: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Hendrick Motors breidt de service uit. Hendrick Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrick Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrick Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Opvallende zet van Wout van Aert, die lanceert zijn eigen mobiele netwerk, WVA Mobile. Van Aert werkt daarvoor samen met Telenet. Fans kunnen dan een gsm-abonnement nemen en zich ook abonneren op exclusieve beelden, een soort blik achter de schermen in het leven van Aert. Sportmarketeer Robin Jacobs.
4: Ik zie twee belangrijke zaken. Dat is één, dat hij echt een community wil bouwen. De grootste uitdaging voor topsporters na hun carrière is ook relevant blijven. En Wout is op een leeftijd dat hij stilletjes aan moet gaan nadenken over wat na mijn carrière. Nu daarnaast, en ik denk dat Telenet daarom ook die samenwerking met Wout van Aert aangaat, is het stukje dat je uit eerste hand data kunt verzamelen.
3: Voor alleen een gsm-abonnement betaal je €13 per maand. Wil je daar exclusieve beelden bij, betaal je €35 per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruckfestival. Dat schrijven Amerikaanse media. 5 anderen raakten gewond. De verdachte werd opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. Een vat kost nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen 2 weken. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. Tot vanmiddag nog kans op een bui hier en daar, maar het wordt droger en de zon komt erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Noordzee Gold,

0: Bemiddelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee, Gold, ouderwetse radio. Au!

Ook deze zomer slaan Theater aan Zee en Filmfestival Oostende de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus duiken we samen met Theater aan Zee gasten in het werk van enkele van de meest invloedrijke filmmakers uit de filmgeschiedenis. Na een inspirerend gesprek volgt telkens een gratis openluchtvertoning in het Leopoldpark. 4 zomeravonden vol cinema, reflectie en ontmoeting onder de sterrenhemel. Ontdek het programma op filmfestivaloostende.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Op 1 augustus staan tijdens The Village de Bredense groep Dorian, The Gold Rush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredene Dorp.

Benje bang voor het hondje, hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt,

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Echtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
2: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 8:45 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
4: Het was een goede Gentsfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we naar huis.
5: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentsfeesten staande houdt en die daaraan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
3: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er daar niet goed uit. Dat weet de journaliste Louise Buquet, die daar is.
6: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
3: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agenten beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door de veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. De Iraanse marine heeft 6 schepen tegengehouden in de straat van Hormuz, dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De schepen wilden de straat doorvaren, maar volgden een route waarvoor Iran geen toestemming gaf. De marine vuurde verschillende waarschuwingsschoten af en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz opnieuw zo goed als dicht sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen weken. Het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Noordzee Gold. Een zon.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Ook deze zomer slaan Theater aan Zee en Filmfestival Oostende de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus duiken we samen met Theater aan Zee gasten in het werk van enkele van de meest invloedrijke filmmakers uit de filmgeschiedenis. Na een inspirerend gesprek volgt telkens een gratis openluchtvertoning in het Leopoldpark. 4 zomeravonden vol cinema, reflectie en ontmoeting onder de sterrenhemel. Ontdek het programma op filmfestivaloostende.nl.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Echtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
2: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.

Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-ostende.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een steekpartij in het centrum van Parijs in Frankrijk. Daar zijn vanochtend 3 vrouwen gewond geraakt. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon de verdachte wel meteen oppakken. Het gaat om een man van 31 met psychische problemen. Het onderzoek loopt. In Seattle, in de VS, is het dodental na de schietpartij van gisteravond opgelopen tot 3. Dat meldde Amerikaanse media. 4 anderen raakten gewond, onder hen ook een kindje van 2. Een schutter opende het vuur op een foodtruckfestival. De verdachte is opgepakt, zijn motief is nog niet duidelijk. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert al van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. En heb je ooit al eens 580.000 euro willen winnen? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Want streamingsdienst Netflix geeft dat geld aan iemand die wereldkampioen darts Luke Littler kan verslaan. In september staan de selectieproeven op het programma. Uiteindelijk mogen 20 deelnemers het daarna opnemen tegen Luke de Nuke. Beat Luke Littler wordt op 30 oktober live uitgezonden. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder, morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol Golden Oldies.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Echtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
2: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goeie avond.

0: Noordzee Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van de regio gezegd. De werknemers zouden geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porge wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdag namiddag kwamen de vlammen daar via het bos het dorp binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
2: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
4: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride. Maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
2: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Ichtegem zijn de ouders na verhoor weer vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes nog open. Het onderzoek gaat verder. Ondernemersorganisatie Unizo is niet te spreken over de hervorming van de consumentenombudsdienst. Vanaf volgend jaar zullen bedrijven zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten. Maar dat is niet eerlijk, zegt Elisa de Tavernier van Unizo.
5: Het is eigenlijk volledig gratis voor de consument om een procedure op te starten. Maar vanaf dat ontvankelijk is, komt eigenlijk de kost sowieso terecht bij de ondernemer. Wat dat er eigenlijk voor gaat zorgen, dat als dat gratis is voor de consument, dat zij te pas en onpas klachten kunnen starten en dat de ondernemer zich daar op geen enkele manier kan tegen verzetten, plus dat hij ook nog een keer verplicht is om de volledige administratie op zich te nemen.
2: Zo'n klacht kan een bedrijf tot €500 kosten. Unizo wil daarom dat ook klanten een deel van de kosten betalen. En pech voor zevenkampster Nafit Yam. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Tiam liep enkele maanden geleden een scheur op in haar hamstring en ze voelt zichzelf nu niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Tiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie

0: waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

0: Déshabillez-vous.
1: Goedenavond. Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.